0: nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: 10 jaar Radio.
2: Radio Seabreeze.
8: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
8: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
2: Feel the breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden en 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee, joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radiosea.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl. Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: De
7: webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer
7: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: 10 jaar naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
13: Feel the breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je een sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Die Regenschirm!

0: Breeze AM.
1: George Baker met zijn selection, dan de was laatste. Barry Jean uit 1972. Stevie Wonder daarvoor. Blazing the Sun uit 66. Hij werd blind kort na zijn geboorte. En Earth and Fire was de eerste. 78th Avenue uit 77. Ik laat een zingende drummer op je los.

0: Dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Seabreeze AM.
1: De Jacksons hadden wij in 1978. Blame it on the boogie, omdat iemand de schuld moet hebben. De Beatles daarvoor Magical Mystery Tour uit 67. Uit de film en van het album. En de eerste was van Gary Glitter. I Love You, Love Me Love uit 73. Een man met boor. Nu.
2: En bij de ene kronde stier. Ah, ah, een kronde stier. Ah, yeah, ah, yo. En ik kom maar zo.

0: Breeze AM.
1: Sandra en Andres hadden wij 1973. Jing Boom, Dratata. Credence Clearwater Revival daarvoor. Down on the Corner uit 69. En de eerste was van Sugar Hill King. Rappers Delight uit 79. Tis Disco.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Nee. Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee, joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

0: het maakt heel wat uit, hè. Het weer van vandaag, bijvoorbeeld, Johnny. Earth and Fire met What Difference Does It Make? Op deze 90ste mei zeg ik goedemorgen allemaal. Lekker wakker worden.
1: Good morning, sunbeam who silks my through. Good morning.
0: In de vroege vogel, jij weer bedankt voor het voorgaande uurtje. Nou, vandaag een broeierige dag met dik 30 graden en onweer in het oosten van het land, dus kijk uit hoor. Verder hebben we uiteraard de aanwijzingen van de morgenster om 20 over 8, 20 van 9 daarvan de uitslag. En half 9 gaan we terug in de tijd. Wat gebeurt er allemaal op deze 29ste mei? Natuurlijk veel lekkere muziek, niet al te veel gekletst. Ik ga deze plaat draaien. Wat vind ik deze prachtig van Supertramp? Goodbye, Stranger. Was it-

Altijd fijn om een mooie plaat van de Beatles te draaien met Here Comes the Sun. Ja, in het verleden heb ik die heel vaak gedraaid, illegaal op de FM. En als je dan stereo had, een stereocoder in die tijd ook nog. En je kon de scheiding van het ene kanaal en het andere kanaal horen. Ach, wat was je dan gelukkig. Tja, zo was dat, hè. Het leven was simpel toen. Maar het leven is nog steeds wel leuk. Zeker met het weekend voor de deur. En met de lekkere muziek die we hier brengen bij Seabreeze AM. Zoals deze van Faith No More. I'm easy. Daar word je lekker wakker.

toch niet eens zondag. Het weekend staat voor de deur en het gaat al snel beginnen. Kijk aan mijn klok, 8:20. En dat betekent dat je weer een aantal aanwijzingen van mij gaat krijgen. Omdat wij graag willen dat je een band, zanger, zangeres of whatever gaat raden. En de eerste aanwijzing is dat het om een soft rock band gaat. En werd in Australië opgericht door de twee vaste leden Russell Hitchcock en Graham Russell. En verder kun je zeggen over deze band dat die ontstond toen die twee muzikanten elkaar ontmoetten tijdens een Australische productie van de musical Jesus Christ Superstar. Laatste aanwijzing, dat het duo ook begin jaren 80 maar liefst 8 top 10 hits had in de Verenigde Staten en staat bekend om een herkenbare samenzang en romantische muziek. Ja, als je dat moeilijk vindt, ik ga het niet doen. Ik ga die aanwijzing niet geven. Die ga je straks wel een keer horen. Ja, ze zorgden ergens in. Ze hadden ergens een soort supply ergens voor. Otis Redding.

oezelplaatje weer een keer op te doeken uit het archief. De Everly Brothers, The Price of Love. Maar ik zat gisteravond de boel voor te bereiden. En toen trof ik dit singeltje aan van René en Renato. Ken je dat toch? Save Your Darling, Save Your Love. Ja, ontzettend leuk. Weer een keer te horen.

Save Your Love. En daarmee zitten we bijna op 20:30. Dus de hoogste tijd voor het oude nieuws van deze 29e mei. Laten we beginnen in 1953. Toen bereikten Edmund Hillary en Tenzing Norgay als eerste officieel de top van de Mount Everest. Op 29 mei 1985 vond het heizeldrama plaats voorafgaand aan de Europa Cup finale in Brussel. Er kwamen liefst 39 mensen om het leven. Ja, vandaag geboren op 29 mei, hij is weer dood trouwens, John F. Kennedy, Noel Gallagher en Bob Hope. Nou, we kijken dan. Ja, op 29 mei 1977, toen stond Hotel California behoorlijk hoog in de hitlijsten. Het laatste nieuwtje dan van vandaag is, 29 mei is Put a Pillow on Your Fridge Day in Amerika. Een absurde Amerikaanse internettraditie waarbij mensen een kussen op hun koelkast leggen voor geluk en voorspoed. Nou ja, ik geloof er niet zo in. Maar zij daar wel dan. Charlene, die weet het ook niet meer. I've never been to me.

tijd, 1965 met Margie Ball met Goodbye to Love. Na het volgende nummer, dan krijgen wij weer de uitslag van de morgenster. Dan zijn de mensen, kun je nog even herhalen wat je net zei over die band? Nou, het ging om een softrockband in Australië, opgericht in 1975 door de leden Russell Hitchcock en Graham Russell. En die band ontstond eigenlijk toen deze muzikanten elkaar ontmoeten tijdens de opname van de Australische productie van Jesus Christ Superstar. En ze hebben heel veel hits gescoord, waaronder andere eentje die ging over de voorziening van lucht. Voorziening van lucht, ja. Voorziening van lucht. Je hoort het dadelijk naar John Cagher Mellencamp met Jack and Diane.

John Cougar Mellencamp en Jack and Diane. En daarmee zijn we aangekomen bij de morgenster. Want wie is dat nou vandaag? Ja. Je gaat het zo horen, Esse Bly had inderdaad de naam moeten zijn van de band die we zochten. En het nummer wat we erbij gaan draaien is All Out of Love. En een applausje voor iedereen die het goed had. Onder andere ikzelf dan. Maar ja, ik had het ook zelf uitgezocht, hè. Morgensterren van vandaag. Hier is Air Supply.

0: wat lekker. Wat lekker die muziek te kunnen draaien. Onder andere van Berlin met Take My Breath Away op deze vrijdagmorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, lekkere muziek en vooral veel mensen om gewoon wakker te worden. Want ja, het weekend staat voor de deur. Even een lekkere muziek van Simon & Garfunkel. Yes, Bright Eyes.

was nog zo'n goed advies geweest. In 1965 van de Hollies met Listen to Me. Ja, doe het niet, valt niet in liefde. Hé, hey, kijk even door naar mijn klokje. Ja, nog één mooi nummer staan voor 9 uur. En dan komt Elibert Maathuis weer aan. Hij zit al in de studio met zijn koffie en zijn singeltjes. Helemaal klaar voor een leuk programma van je. Tot aan 9 uur in elk geval. En dan kom ik daar ook even bij terug. Zie je de groep Vrijheid. Hier is Keeping the Dream Alive.

Smith met Keeping the Dream Alive. Ik zeg wat mij betreft tot zondagmiddag 4 uur. Nog laatste klanken van James Last. Wil hebben we niet meer. Maak er een fijn weekend van. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Verreweg de meeste schapen die door de wolf zijn aangevallen waren slecht beschermd. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
14: T-shirts, mokken, posters, pennen.
12: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: 5, 4, 3, 2, 1.
16: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
17: The greatest music ever made. Classic hits.
18: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: shot.
1: Karen Young, ze stond in de Discord op 100 met dit nummer Hot Shot. Het begin van maand voor de kindermuziek op deze vrijdag. Ja, mijn laatste werkdag deze week. En het belooft weer een heerlijke mooie dag te worden. En ik beloof je dat we ook weer heerlijke nummers te horen gaan krijgen. En gelukkig, de deur was niet op slot vanmorgen. De bel deed het ook. En Marcel Jousta zorgde ervoor dat ik nu lekker aan het programma kon beginnen. Want hij deed het programma eruit vanmorgen. En dat was weer heerlijk om naar te luisteren. We gaan naar 1969. You Keep Me Hanging On, Vanilla Fudge.

Burrito Brothers en Burning Embers. De country bij Maand Werken in Muziek. En we gaan naar Guus Meeuwers samen met Van Gant. Je weet het nog wel. Het is een nacht.

Heerlijk, zo'n live versie van Guus Meeuwis en Van Gant en Het is een nacht. En we gaan naar Madeline Bell. Misschien ken je haar wel als je de popgroep Bloemin kent. Want daar heeft ze mee opgetreden in het Verenigd Koninkrijk. En in juli wordt ze 84 jaar. Niet te geloven, een Amerikaanse soul- en gospelzangeres. En dit nummer van haar, Am I Blue?

1969. De zanger Hans Vermeulen. En dan heb ik het over de Sandy Coast en Capital Punishment. We gaan naar de Carpenters. Ja, alweer een tijdje geleden dat ik daar wat van gedraaid heb. Yesterday.

heerlijk om naar ze te luisteren. Yesterday Once More en The Carpenters. We gaan naar 1979. Mireille Mathieu en samen met Paul Anka, You and I.

vind het heerlijk om af en toe een nummer van haar te draaien. Natuurlijk, Barbara Streisand en dit heerlijke nummer Woman in Love. We gaan naar Elvis Presley. I Just Can't Help Believing, een live versie.

zongen ze toch van Elvis Presley, I Just Can't Help Believing. In 1977 ontdekte ik Annelies uit Sas van Gent. Ja, de zangeres, nee, niet de zangeres, maar de zangeres uit het lied van Louis Neefs uit 1977. En in 2006 dacht ik, ik ga het zelf opnemen omdat ik het heerlijk vind en past bij mijn repertoire. Ik ga het zingen, nu voor jullie, Annelies uit Sas van Gent.

1966, James Brown, It's a Man's Man's World. En we gaan naar Frankrijk. Ja, ik beloof het altijd. En ik doe het ook zeker. Le professeur, het ungeveur. Berda Sova.

Ja, de leraar is een dromer. Bernard Sova. En ik kijk op de klok. Ja, we hebben nog een minuut of vijf te gaan. En dan is het tijd voor het nieuws. En natuurlijk koffiekoplijst met Tom Polderman. Ik ga lekker weekend vieren. En ik hoop dat het toch een beetje lekker mooi in mijn leer blijft. En maandag ben ik er natuurlijk weer. Tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaats, die komt uit 1971. Rod Stewart. Hier is Maggie May.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: 10 jaar radio. Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
15: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
14: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Geweldig, het nummer van Something Else. Dat is alweer jaren geleden dat zijn vrienden dat deze band bestond. En hij bestond onder andere door Imre's Motie. En die kent u zonder enige twijfel nog wel. Destijds van de NCRV heeft hij radioprogramma's gemaakt. En het is de vader van, bedenkt u, Ferry's Motie. Ja, het is allemaal wat. Maar in ieder geval, Imre, helaas, hij is niet meer. En hij op een gegeven moment, nadat hij deze band had opgericht en met enkele andere mensen uit Almere onder andere. Ja, is hij op een gegeven moment naar Frankrijk vertrokken. En helaas, daar is hij overleden. Je doet er niks aan.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goeiemorgen. Het is vrijdagmorgen. Het wordt lekker warm vandaag. Wat willen we nog meer? Ja, nou, trek je korte broek maar aan hoor. Haal hem maar uit de kast. Als je hem nog niet uit de kast gehaald had, tenminste de laatste tijd. Zorg er wel voor dat je goed ingesmeerd bent. Want je kan behoorlijk verbranden op deze vrijdag. Ja, het is allemaal wat. Lekker bakje koffie. We drinken er vandaag lekker een beetje ijs bij. Ja, ijskoffie. Dat maken we ervan vandaag. Heerlijk, hè? Ik wil even Elibert Maathuis bedanken. Elibert, ook jij hebt zitten zweten. Dat kan niet missen tijdens jouw programma. Want het is overal even warm. Wat willen we dan meer? Och, ik vind het niet erg hoor. Ik vind het gezellig als het lekker warm is. Ja, ik hoop dat u het ook vindt. Baila Cominco. Ja, een plaatje van William Smulders.

0: Hertje, ja. Baila Conmigo van William Smilders. Een nieuwe plaat welke die uitgebracht heeft. Ja, we brengen in hoofdzaak oude muziek, maar zo heel af en toe ook wel eens wat nieuws. Hier op Radio Seabreeze, 1098 kilohertz in de middengolf, 272 meter. Ja, en hopelijk binnenkort ook weer op de 1395. Wat zou dat fijn zijn. Live.radio Seabreeze, daar kan je ook lekker naar luisteren. Live.radioseabreeze.nl. Hey, heeft je ze ook wel eens gezien de laatste tijd? Zo'n lekkere mooie blonde meid op een racefiets. Nou.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak. Koffie compleet.
0: Ik vind altijd een mooi gezicht hoor, als ze voorbij komt fietsen.

lekkere strakke blonde meid, ja die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevoerd.

begrijp me uit wat als je dat tegenwoordig allemaal zegt over die blonde meiden op een racefiets. Heb je kans dat je een tik voor je oren krijgt, hoor. Nou, en of Gerard Cox daar zit. Wat een heerlijke plaat uit 1987. Toen die tijd kon dat allemaal nog. Je luistert naar Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Beren, veel gezellige muziek op dit radiostation. Want dat is belangrijk. Ja, we hebben de bedrijfspoorten maar weer even opengezet. Want het weer is heerlijk, hoor. Maar ja, hou er rekening mee. Het kan in de loop van de dag kunnen er flinke onweers bij je komen. Meestal als het zo enorm warm wordt, hè, als vandaag. Nou, en of. Even meenemen met de heerlijke plaats van Masada. Ja, nou en of, die hebben de fantastische muziek, hoor. Sayame. Kun je allemaal lekker even gezellig meedijden. Ja, heerlijk.

de muziek van Masada. Ze komen uit het Noord-Hollandse Huizen vandaan, luister vrienden. Ja, daar komen heel veel leuke dingen vandaan. Aanstaande zondag bijvoorbeeld in het Noord-Hollandse Huizen, dan wordt het weer overspoeld met allemaal Harley Davidsons daar in huizen. En dat gebeurt allemaal op het evenemententerrein in, bij de Oude Haven. Ja, daar komen er honderden Harley Davidson naar huizen toe. En dat wordt weer een gezellige dag, dat kan niet uitblijven. Vorig jaar ook, het jaar ook, daarvoor ook, geloof sinds 2019, wordt die Harley Davidson dag al gehouden. En joh, dat is gezellig joh. Echt. Je moet in dat geval wel een klein beetje van hoop herrie houden en ook tegen allerlei dampen kunnen en dat soort dingen meer. Want anders moet je er niet naartoe gaan. Maar ik denk dat heel veel motorliefhebbers ja, daar enorm veel hun hart kunnen ophalen. Aanstaande zondag dus in huizen. Justin and Mandy, take me like I am.

0: Take me like I am op deze ultra warme vrijdagmorgen, luister vrienden. Ja, het is vandaag enorm warm en ja, dat wordt vanmiddag afgestraft door het iets al verteld. En ja, in de loop van de dag kunnen we flinke onweersbuien krijgen. Daar zal je rekening mee moeten houden, want joh, kan je nat worden. Hey, oh.
1: Radiant sea breeze. Put your radio on.

radio. I said, radio, Seabreeze, put your radio. Radio die Satan. 24 uur per dag, ja. Nou en of 7 dagen per week, heerlijk. Hier is Johnny Ray.

De avond wordt al guur, mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht, dit is het uur. Een voetstap op de gracht, een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht, ik weet waarop ik wacht.

Nou, kom je Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord.

0: van Corrie Brokken destijds. Ja, Milord, dat is ook wel weer heel, heel, heel, heel erg oud. Maar ja, we draaien het wel hier op bij Radio Sybaris, want daar hoort je ze allemaal, hè?
1: Herinnert u zich deze?
0: De Marmalades, ja.

Heerlijk, een plaatje van de Marmalade. Zo. Dat is een jaar geleden, laatste vrienden. Een plaatje dat heet I Shall Be Released. En joh, dat was toch geweldig. We hebben het allemaal volle borst mee kunnen zingen. Tenminste, ik wel. Gisteren hadden we een jarig in ons midden. Ik heb helemaal vergeten om te feliciteren. Tony Ouwehand, een van onze trouwe luisteraars van Radio Seabreeze. Hij is gisteren 62 geworden. Ik hoop dat ik het mocht zeggen. Maar vandaag is er ook eentje jarig. Jawel, collega Wiebe Christ. En die is ook alweer wat ouder, lieve luisteraars vrienden. Hij is een jaartje jonger als ik. Wiebe, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En dat je er nog vele jaren bij mag krijgen. Ja, zometeen is hij er weer na 11 uur. Van harte gefeliciteerd, nogmaals. En hier een plaatje voor jullie allebei. Ja, heerlijk, hè?

Een vrolijke verjaardag over iedereen die jarig is op het ogenblik. Zoals Wiebe Christ en Tony Ouwehand en vele anderen zullen er ook jarig zijn. Dat kan niet missen. Als ik u vergeten heb om op te noemen, nou ja, dan bij deze dus. Happy birthday hier op Radio Seabreeze.

Hatsje, ja, Robert, nee, Dario G was dit en de carnaval de Paris. Het is allemaal wat in Parijs vieren op die manier carnaval. Het is heerlijk om naar te luisteren. Ja, Radio Cyber is Europe's number one. Weet je wat we gaan doen? We gaan even gezellig naar Mykonos.

natuurlijk. Een plaatje van Guy Mitchell. Jaren en jaren geleden, lieve luistervrienden. Ja, het is allemaal wat. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van het programma Koffie Compleet voor deze vrijdagmorgen. Ja, het is heerlijk weer vandaag. Het is lekker warm en een beetje bewolkt ook af en toe, een beetje tussendoor. En, maar ja, het kan wel 33 graden worden in ons kleine kikkerlandje. Dat wordt meestal afgestraft en dat gaat in de loop van de middag ook gebeuren, luistervrienden. Er schijnt regen en onweersbuien aan te komen in de loop van de dag en houd er rekening mee. Maar als je toevallig aan het fietsen bent en je zit op de dijk of zo aan het fietsen, nou ja, in een regenbui en een onweersbui is dat niet leuk. Ik heb het zelf een keer meegemaakt en ik moet eerlijk zeggen, ik vond het doodeng. Maar goed, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En ja, oh ja, dat is even wat. Frank vanmiddag, die kan wel eens een probleem hebben, want zijn programma komt altijd rechtstreeks uit Frankrijk vandaan. Spanje vandaan, geloof ik. Frankrijk of Spanje, dat weet ik niet eens. Maar in ieder geval, ze hebben daar wat problemen met internet. Dus het kan zijn dat er vanmiddag geen Frank is op de radio. Ja, het kan allemaal gebeuren. Je doet je helemaal niks tegen. Morgen ben ik er weer, zoals ze zegt. Zometeen veel plezier met onze jarige Jet, oftewel Wiebe Christ. En ja, die maakt er wat van, hoor. Ik kan niet missen. Tot morgen. Doei!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
3: Flex Estate. Own your deal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, daar zijn we weer. hoe je hier, ja, hier.
14: Oh, mijn schaap, te gek, echt zo heftig hoor.
15: Landgenoten.
16: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
17: Binnen zonder kloppen.
18: Waar is hij nu heen dan? Hallo?
19: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
20: Goedemorgen.
21: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen ook al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Hoera! Want ik ben jarig. Tot 12 uur kun je deze keer genieten van absolute zomerhits. Want ik word er wel blij van. De makers zijn zoals gewoonlijk voor een groot deel internationaal. En dit zijn de artiesten die we zo graag horen op zo'n dag. The Cats, Robin Gibb, Ziggy & Evans, Sam the Sham, Percy Sledge, The Beatles, Esther en Abby Overeem, Scott McKenzie, Trio Elanique, Procol Harum, Hentje, The Merry Men, Manfred Mann, The Beach Boys en we begonnen de show met Nancy Sinatra. En These Boots Are Made For Walking, dat in 1966 de eerste plaats veroverde. Lee Hazelwood schreef het nummer. Met deze hit stapte Nancy in één keer uit de schaduw van haar al onbekende vader Frank, Billy Ray Cyrus, Jessica Simpson, David Hasselhoff, Loretta Lynn en Janis Ian zijn maar enkele voorbeelden van artiesten die dit nummer coverden. De tweede single in de show is van Scott McKenzie uit de zomer van 1967. If you're going to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair was de grootste flower power summer hit aller tijden.

0: Een hoeraatje voor de jarige. Hip hip hip.
1: Hoera! Op de radio schijnt de zon, want ik ben jarig.
2: Gefeliciteerd!
3: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio.
1: Daarom heb ik de temperaturen van vandaag op 27 graden besteld. Straks meer over het weer. In het eerste triootje Hits from the 60s non-stop zijn te gast de Calypso Band uit Barbados, The Merry Men met Big Bamboo uit 1969, The Beatles en Ticket to Ride uit 1965 en de eerste in dit setje is van The Beach Boys die met Snoop John B. een wereldhit scoorden in 1966. De band begon destijds in de 60s als de Pendle

0: De Europaradeplaat komt deze keer uit Nederlands, in het Duits gezongen door Hein Simons. Hentje was het kindsterretje dat door accordeonist en producer Adi Kleigeld werd ontdekt. Hij stond wekenlang op de eerste plaats met Ich bau dir ein Schloss, de zomerhit van 1968.
1: Ich

0: Ja, hallo, er is Ali Schram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag? Weerbericht.
1: Vandaag veel zon, droog en warm. Later op de dag in het zuidoosten kans op buien met zelfs onweer. De temperaturen in Nederland variëren van 20 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden. Vanaf zondag wordt het koeler en wisselvalliger.
2: This is Seabreeze.
1: In het tweede triootje van drie non-stop hits verwelkomen we het Israëlisch folkduo Esther en Abi Ovarim met Cinderella Rockefeller uit 1968. Sam the Jam en de Pharaohs uit Texas en Woolly Bully. En nu eerst de soulzanger Percy Sledge uit Alabama met My Special Prayer. Het was zijn grootste hit uit 1969. Wow.

Zometeen hoor je twee Londense rockbands uit de 60s. De Britse Manfred Mann met Haha Said the Clown uit 67. Voorafgegaan door Procol Harum en A Whiter Shade of Pale. Dat in datzelfde jaar een half jaar in de top 40 stond.

In het derde triootje Oud en een beetje non-stop fout staat gepland. De Bee Gees are Robin Gibb en Saved by the Bell. Zegarin Evans uit Nebraska met In the Year 25, 25 en nu eerst de Cats and Lies uit 1968. Lies.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: music.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: Yesterday. Yesterday.

15e in de shows van de Amerikaanse Archies. Die met Sugar Sugar bleven steken op de 4e plaats in de top 40 van 1969. Het was een groep van fictieve tieners uit het Archie Universum in de context van de tekenfilmreeks The Archie Show uit eind jaren 60.

afsluitende instrumentale is gemaakt door Trio Elenik, La Danse de Sorba. Stond in 1965 maar liefst 37 weken in de top 40. Het kwam evenwel niet verder als de vijfde plaats. Met dit vrolijke deuntje gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Ik wens jullie allemaal een prettige dag en een prettig weekend. En maandag ben ik er weer met een nieuwe Binnen Zonder Kloppen. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Always your marvelous music station, 24 hours a day, Europe's number one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: door als een van de eerste house-artiesten met een crossover-hit. Ik heb het over Colonel Abrams en Trapped. Welkom in Bart's Middagbreeze. Een hele goede middag.
1: Dit is

Wiebe, dankjewel voor het afgelopen uur. Jouw programma Binnen Zonder Kloppen. En morgen is er weer een nieuwe BZK vanaf 11 uur. In dit uur The Outfield, Alicia Bridges, Lionel Richie, maar ook The Police. Here's Every Little Thing She Does Is Magic.

plaat waarover gepraat wordt. Your Love van The Outfield komt uit 1985 en is hun grootste hit geworden. De combinatie van stevige gitaren, een pakkend refrein en de herkenbare zang van Tony Lewis zorgt voor een typische jaren 80 rock sound. Het nummer groeide vooral in Amerika uit tot een echte klassieker. Een energieke track die nog altijd volop meegezongen wordt. The Outfield en

Ze scoorden hiermee hun eerste grote hit. Het lied mede, geschreven en geproduceerd door Stevie Wonder. We lunchen met je mee en we drinken een kop koffie. Dat doen we tot 1 uur vanmiddag. En dat doen we elke werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. 1098 AM en natuurlijk op onze stream live.radioseabreeze.nl. Met Alicia Bridges nu, nummer 1978. Dit is I Love the Nightlife.

If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. En dat komt uit 1977. En werd een grote internationale hit. Het nummer is gebaseerd op muziek van Camille Saint-Saëns uit het klassieke werk Carnival of the Animals. Met de warme samenzang en vrolijke melodie groeide het uit tot een tijdloze klassieker. Een bijzonder nummer dat pop en klassieke invloeden mooi samenbrengt. In Bart's Middle Breeze, Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley en If I Had a Word.

Even een zomerse plaat als afsluiter. Willem Struik, Baila y Fiesta del Mar. Het was een remake van een nummer dat God Damen in 2004 uitbracht. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur. Gerard Roy, die luidt het weekend voor je in. En wij gaan even weekend houden. We zijn er maandag weer om 12 uur hier op Radio Cibries met de nieuwe aflevering van Bart's Middagbreeze. Een fijn weekend en graag tot maandag. Dag.

0: Luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM. Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: Ja, de zomer is vroeg dit jaar. Wait for the sun. Bolland en Bolland, goedemiddag. Een nieuwe aflevering van Weekend Radio op deze vrijdagmiddag. Ja, ja, het is weer 1 uur geweest. Dat betekent tijd voor een uurtje vooraf. Weekend Radio. Zo net na Bart de Zwart met de middagbreeze hier op Radio Series. En we stomen op naar je weekend. We begonnen trouwens met ABBA en Voulez-vous. Dan weet je dat ook weer, hè?
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

Amazing stroopwafels. Ik moet altijd denken aan Radio Tour de France. Want daar werd deze band altijd veelvuldig gedraaid. Ja, Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. Ik ga naar Frankrijk en ik kom nooit meer terug. Dat is ook zo leuk. Die zal ik nog eens een keer opduiken hier. Ja. Het is Weekend Radio waar je naar luistert hier op Radio Seabreeze. Tot 2 uur vanmiddag met straks een historische alarmschijf zo rond 2:30. Maar eerst even deze prachtige plaat van The Hollies. I can tell the bottom from the top.

0: Uit de Motown-stijl van Berry Gordy. De Diana Ross en de Supremes. And You Can't Hurry Love. Plaat werd in de jaren 80 natuurlijk ook een dikke hit. Om de uitvoering van Phil Collins.
1: Ja,
0: die is ook leuk. Ja, zeker. Ik had nog even zin in deze. Van, ja. Berry Gordy trouwens. Zit ook in de Michael Jackson film. Ben je al geweest? Draait op dit moment in de bioscopen in Nederland. Michael. Een film over het leven van Michael Jackson. En opvallend afwezig in de film. Zijn zus Janet. LaToya zit er wel in. En alle andere Jacksons. Maar geen Janet Jackson. Die bestaat niet. Beetje raar, maar goed. Ja, het leven van Michael Jackson. Vanaf het begin. Met zijn broers, de Jackson 5. En zijn zeer strenge vader als manager van het bandje. Waarschijnlijk komt er ook een deel 2 van de film. Want het stopt ongeveer bij Bad. Ja. Dus dat is de verwachting. Hè? Een open einde dus. Ja. Het is Weekend Radio hier bij Radio Seabreeze. Zoals je dat gewend bent op vrijdagmiddag. En straks tussen 2 en 4 natuurlijk Alex van Sloten. De Friday Boost. En al die andere DJ's die weer voorbij komen. Om je weekend te verwelkomen op vrijdagmiddag. Ja. De enige echte versie van deze plaat. Hè? Uit de leader van de tv-serie. Hoe heet het ook weer? Shaka Zulu. Het is Margaret Zingana. Op single klinkt hij heel anders.

0: 1 uurke vooraf op vrijdagmiddag. Weekend Radio met Ger de Rooij. Seabreeze met de historische...
1: Hallo!

Ken je deze nog? De historische alarmschijf voor deze middag. En dat was die van 26 mei 1984. Katja Gugu. And Turn Your Back On Me. Stond nummer 1 in de tipperaden die week. En was een week lang de alarmschijf dus. En op 2 juni een van de nieuwe binnenkomers in de Nederlandse top 40. Turn Your Back On Me komt tot nummer 16 in de top 40. En Katja Gugu staat 7 weken genoteerd die zomer in de top 40. Het is hun derde hit en tevens ook hun laatste hit in Nederland. De zanger van de band Limaal die ging namelijk solo. En hij had later nog een hit met Never Ending Story. Ja, die ken je vast ook nog wel. Ja. Zullen we ook nog eens een keer opzoeken? Ja, een heleboel platen die ik weer op moet zoeken. Ik haal even de naald van de plaat ondertussen. We draaien het van het originele singeltje uit 1984. Trouwens een topjaar, hè, 1984. Nou, kan je niet een keer Gerard Joling draaien? Ja, tuurlijk joh. Waarom niet? Een van zijn grootste hits. Van lang geleden.

0: Soundje 1973. Twee platen uit dat jaar. Alright, alright, alright. Dat was Mungo Jerry. En daarvoor ook nog Cliff Richard. En Power to All Our Friends. Hij deed mee met dat liedje in dat jaar. Met het Eurovisie Songfestival. En dat is onlangs ook weer geweest. Hè? Nederland deed niet mee.
1: Nee.
0: Afluiting tegenwoordig. Want er zijn er nog geen liedjes meer bij. Maar blijf een beetje hangen in het verleden inderdaad. Hè? Je kent het, hè? Je kent het, hè? Hier is het goede doel.

eind jaren 70 een enorme rage. De surfplank, overal zag je ze en tegenwoordig zie je ze nog steeds. Ik heb wel eens geprobeerd surfen. Nee, dat is niks voor mij, mensen. Ik kreeg dat zeil niet overeind en steeds omvallen natuurlijk. Radio Seabreeze op vrijdagmiddag, goedemiddag. Je luistert naar het beste station op de Middengolf natuurlijk. Nostalgisch, verfrissend. Even kijken hoor, want ik heb hier een plaatje. Lekkere disco, zo aan het einde van de show. Het is Johnny Taylor.

overleden. Ja, time flies when you're having fun. Het is alweer over dit uurtje van Weekend Radio. Straks na tweeën veel plezier met Alex van Sloten en alle andere DJ's hier op Radio Seabreeze. Fijn weekend, mensen. Geniet ervan. En we spreken elkaar zondagavond.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopmans stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Here we go again.
14: De muziek stuitert uit je speaker.
15: Dit is je vrijdag boost.
16: We came

0: de juiste tijd op Radio Zebris. Het is precies 2:30. Het is tijd voor het weekendweerbericht. Het is op dit moment, ja, vind ik lekker, met 29 graden. Het is wel wat bewolkt en af en toe schijnt de zon er tussendoor. Maar blijft het ook zo? Dit is Monique van Sloten.
1: Dit is het weekendweerbericht van vrijdag 29 mei. Vandaag trekt er een gebied met bewolking en wat lichte regen richting het oosten van ons land. Achter deze bewolking breekt vanmiddag de zon vaker door en daarbij stijgt het kwik van 25 tot 30 graden. Lokaal in het zuiden mogelijk tot 32 graden. Het gaat vandaag daardoor broeierig warm aanvoelen. Uiteindelijk kunnen vooral in het zuidoosten en het uiterste oosten enkele onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend staat in het teken van zonnige perioden. In Limburg soms nog een onweersbui en maximaal rond 25 graden. Zondag wordt het op de stranden 17 graden en landinwaarts wordt het

0: verrast me elke dag weer.
1: Echt leuk. De beste mix.
0: De beste mix.
1: De hele dag.
0: De hele dag.
1: 24/7.
0: 24/7. Ik ben er dol op. Radio
2: Seabreeze. We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze

Keep On Moving die in de top 10 terecht kwam. Het nummer wat hierna uitbracht kwam op nummer 1 met A Back to Life. En dit is de Friday Boost op Radio Seabreeze. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week met gepresenteerde programma's. En als je wilt weten welke programma's dat zijn, dan kijk je op onze website radioseabreeze.nl.

Seabreeze, met de muziek van Phil Collins uit 1990. En Something's Happened on the Way to Heaven. En het nummer komt van zijn vierde soloalbum. But Seriously, het nummer zou uiteindelijk ook in de top 5 terechtkomen. Dit is de Friday Boost op Radio Seabreeze. Op dit moment alleen nog via de middengolf te ontvangen op de 1098. Maar we zijn er vandaag wel voor je op deze warme vrijdag.

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De overheid betaalde de afgelopen 5 jaar bijna 2 miljoen euro aan privéjets. Vooral het ministerie van Defensie maakte er veel gebruik van. De duurste vlucht was van oud-defensieminister Brekelmans naar Canada en kostte ruim 180.000 euro. Een vlucht van defensieminister Jessegus naar Cyprus kostte ruim 90.000 euro. Jette wil een betere afweging vooraf. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. Virologe Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee ze in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed, en sprak van ongelofelijke haat, lompheid en seksisme aan haar adres. Koopmans vindt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een paar kwaadwillenden. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens de Keniaanse onderwijsminister Ogamba waren er al eerder waarschuwingen over mogelijke brandstichting, maar grepen leraren niet in. Ook zou een nooduitgang afgesloten zijn geweest en was de slaapzaal overvol. Branden op kostscholen komen vaker voor in Kenia. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Here we go again.
16: De muziek stuitert uit je spiek.
17: Dit is Vrijdag Boost.
18: We came, we saw, we kicked its ass.

starten ze met Wonderful. En dat kwam uit de televisieserie Spijkroek. En deze was van Queen uit 1984 met I Want To Break Free. Met een legendarische videoclip waar ze in Amerika helemaal niets van begrepen.

overleden in 2015. Ze stond een paar keer in onze hitlijsten tussen 1975 en 1991. En deze die je net hoorde was in 1988 met Pink Cadillac. En dit is de Friday Boost op Radio Sebris. Weer de middengolf te ontvangen op de 1098 kHz. En mogelijk zijn we binnenkort weer op volle sterkte terug via de 1395. Hou onze berichtgeving een beetje in de gaten. Dit is uit 1985. We are the world.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

Uit 1977 hoorde je zojuist Red Light van Billy Ocean. En dit was in 1981. Het is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blankert. En tot zover deze Vrijdagboost op Radio Cyprus. Zo dadelijk na het nieuws van 4 uur de Nooie Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur de Beuker in met Jacob Beuker. Ja, zijn we klaar, hè? En om 6 uur hoor je Rockwave met Wim de Groot. Om 7 uur natuurlijk. Als laatste plaat van de duur heb ik het wel. Vince van Michael Field met Moonlight Shadow uit 1983. Heel veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Cyprus. Geniet van een mooie warm weekend en blijf altijd luisteren.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakt de voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

wordt altijd een lekker groepje. Ja, ook nog een Nederlands fabrikaat. Ja, dat dacht ik. Lekker dik zo. Zoals het kon toen in die tijd. En leuk om dat terug te horen of jouw eigen radio. Vrienden,

0: Tijd uit de radio. En dit was er weer één.
1: Eén grote zomerhit.
0: Chris Montes.
2: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Het verschil tussen arm en rijk. Nou, eeuwen en eeuwen en eeuwen. Afijn. Er zijn mensen die maken er een plaatje over. Country boy.
3: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Alias Berger.

mannen niet meer. Een mens leeft in een panzer, gewoon aan geweld. Is dat even zo? Vaak te weinig begrip voor de werkende jeugd. En ook voor de junkie die immers niet deugt.

0: Was hij lekker? Of was hij lekker?
1: Ik ga naar die enge bos. Zo koud, ook tenminste.
0: Een complete stampede van edele, edele dieren. Een paard is edel. Ja, ja. Je mag ook geen paardenpoten zeggen, maar voeten. Voeten, vrienden. Crazy Horses van de Osmond Brothers. Terug in de Middle of the Roadshow.

zand en de zee. Meer. Ja, nou goed, de Duitsers zeggen meer in plaats van zee. En zee is meer. Wil je meer zee? Ha, een zeewindje. Een seabriesje. Oh, ook wel lekker natuurlijk, hè? Ja. Marianne Rozenberg, ik ben wie doe. Vier lange palen en de bekende digitale kanalen. Een beetje veel, misschien wel via het ouderwetse cassettebandje. Nee, even serieus. Hey, little girl. Dit is de middel of de roodje.

0: even lekker gedraaid door mijn platenbak. Ja, goed. Een paar duizend LP, zeg je dan. En kom je opeens sprit tegen van
1: Herman Brood.
0: Herman Brood. Herman Brood. Juist, inderdaad. Nou, het is de originele LP op 33 toeren. Saturday Night. Voor dit album hebben ze al meer dan 100 pop geboden. Het blijkt een collectors item te zijn, vooral de eerste persing. Er was weer Herman Brood, The Beginning. Long time ago. En daar gaat de show over. Juist, platen van toen en heel lang geleden.

Songfestivaletje. Ergens op het Hoge Noord. Begin jaren 80. Oeh, dat is lang geleden, kerel. Dat is verrek lang geleden, ja. Heel lang geleden. Nou, oh, kerel. Max is en Making Your Mind Up. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Tuurlijk, dat wist je al. En je zou wat dronken worden zo tussen de maan in New York City. Kan ik wel zeggen, dan heb je al heel wat kilometers afgelegd.

het jarenlang, jaar achtereen in Amerika, het best bekeken programma geweest op tv. Hè? Politieachtervolgingen, arrestaties, compleet crimineel Amerika. Die vonden het gewoon heerlijk. Bad Boys, terug op de radio. Dat was Inner Circle. Bezoek ook eens onze Facebookpagina. Middle of the Road. We gaan het over. Dit is Lane Hayward.

wat weer een fijne gedachte. Als wijze heren en fotografisch van de partij zijn. Virtueel op het kleine erepodium hier in de Middle of the Roadshow studio. Alan Parsons Project. En Don't Answer Me was een van de laatste in de show voor wat betreft dit uur, vrienden. Ik moet nog even Wim bedanken voor de koffie. Dat was heerlijk. Ton P. voor de verbindingen. Arnold. Ja, nou goed, jij bracht nog even de suikerklontjes hier.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakt de voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
10: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen.
9: Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Buggerin has been taped before a live studio.

0: liedje. Amy McDonald was dat. Mr. Rock and Roll.
1: Recht voor je raap. Oh, yes. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Yes, ladies and gentlemen. Ik zeg, gooi je laptop dicht. Douw je prikker in de prikklok. Met gierende banden het weekend in. Ik zeg, het is hoogste tijd voor de

0: Wat een jetser van een hit was dit, zeg, in de jaren 90. Dr. Alban. Dr. Alban, het is maar net wat je wilt. Hij ging toen in ieder geval als zanger door het leven. Maakte een paar prachtige hitjes, hoor. Onder andere deze, It's My Life. En Sing Hallelujah natuurlijk. Het was een tandarts. Ik weet niet of hij stond te houden op het moment dat hij in je kiezen stond om te rotzooien, zeg maar. Dat prefereer ik dan in ieder geval niet, laat het zo zeggen. Hé, vrienden, het is er weer tijd voor, hè? Ik zeg, de mixer komt eraan, hoor. De Splendid Blended hier in de Beukerin.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Beukerin Splendid Blended.

blijft lekker hè, om te draaien. Zoals deze. Ze kwamen destijds uit de stal van volgens mij Ricky James. De Mary Jane Girls waren dat. En In My House hier in de Bunkerin. Splendid Blended. Ik weet niet of je je witte gimpen hebt aangetrokken, maar het kan weer hè. Leuk tanktoppie aan, kort broekie. En spring op de achtertafel of de bar natuurlijk. En doe je beste moves. Hebben wij de mix der mixen om daar bij te gaan, zeg maar. Schenk wat lekkers voor jezelf in. Het is lekker weer vanaf deze plaats. Overigens eventjes van harte feliciteren. Niemand minder dan Wiebe Christ. Hij is jarig vandaag. De oude bruine pater. Zeg maar gerust dat hij tegenwoordig meer de oude grijze pater is. Wiebe vanuit de Beukeringen Studio. Van harte gefeliciteerd met deze dag. Zeg eentje uit jouw tijd. Stevie Wonder. Ha. We kunnen hem bijna Sir noemen.

Live en direct van onze magistrale straalpalen in Grauw en in Laren. Hoewel we bezig zijn aan de renovatie van onze paal in Grauw. Maar in ieder geval zijn we natuurlijk op de 1098 vanuit het pittoreske Laren, dames en heren. Waar ze volgens mij tegenwoordig ook al de Vrij Mij Bo flessen hebben opengetrokken. En ook genieten natuurlijk van het lekkere weer en de mooie muziek hier op Radio Seabreeze. Op deze vrijdag, dames en heren. Dus even kijken wat we nog voor je kunnen doen. Of we nog een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Ik denk het wel, hoor. Zometeen nog wat foute hitjes achter elkaar. Niet zonder gezegd hebben. Toch even het podium te geven aan Diana Rossi. Met haar haar in de bosje. Ken je deze nog? Dit is Upside Down. Hier op Seabreeze.

Jazzy Jeff en Fresh Prince of Bel Air hier op Radio Seabreeze. Hey vrienden, het wordt kalmpjes aan tijd om weer een beetje tempo te gaan brengen in het programma. Hier in de Bunker in, zo op naar het einde van het programma.

Yes, baby. Vrienden en vriendinnen van de radio, vrienden en vriendinnen van de Beukerin. Het wordt zo langzamerhand tijd om er een punt aan te draaien. Hier, in onze humble Beukerin studio, zeggen we een heel fijn weekend. Maak er wat leuks van. En tot de volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronde ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen, één daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: 10 jaar. Radio Seabreeze.
16: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
17: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
15: Feel the breeze.
18: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
19: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Zo, je weekend is begonnen met Meatloaf, een Bed Out of Hell. Op de vrijdagavond Rockwave nummertje 540. Welkom, welkom, welkom.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Het origineel was natuurlijk van Bob Dylan. Maar deze uitvoering van de Rolling Stones, Like a Rolling Stone, die vond ik ook heel aardig. Dus vandaar dat we nog maar eens eventjes draaiden. 14 minuten over 6. We zijn toe aan de Maneater. Eerst nog maar een bitterballetje, dacht ik zo.

toch wel een beetje autobiografisch liedje, vertolkt door Acta in de Munich. Het schoolplein, ja, ging echt over het leven van de Groot. En het ging niet altijd over rozen. Maar goed, laten we zeggen, het is toch allemaal wel weer goed gekomen. Daar zingt Santana over. Well, alright.

7 precies. Melinda en Rich, Like the Way I Do. Voorafgegaan door Santana met Well Alright. En dan denk je 6:30. Oh, tijd voor natuurlijk de Laughing Abernus Wend. Maar niets is minder waar. Want we moeten eerst nog even langs de wachttoren van Jimmy.

met Ostoen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Voice of Love van de Loving Awareness Band, voorafgegaan door Jimi Hendrix en All Along the Watchtower. Ik krijg soms wel eens de vraag, wat betekent Loving Awareness nou eigenlijk? Nou, het is eigenlijk kort samenvattend in het Nederlands, wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. En kortom, wees lief voor de ander, dan is de ander ook lief voor jou. Althans, zo zou het wel moeten zijn. 7:08, als je aan tafel gaat, eet smakelijk. De bitterballen zijn op en dit zijn de Stranglers voor jou.

En zo rocken we lekker het weekend in. Maar ik beloof je, het wordt wel rustiger vanavond hoor. Dat kan natuurlijk niet eeuwig zo doorgaan. Dit was Bon Jovi en Let It Rock. Maar laten we maar even een beetje tot rust komen. 7:15, Nederlandstalige, die laat nog even op zich wachten. Eerst Fleetwood Mac.

als Nederlandstalige De Puma's uit de 80e jaren met Laat me niet staan. Nee, ik laat je zeker niet staan. 7:08. Dus we gaan er nog eentje draaien. Dit is van de formatie Journey. En dat doet me altijd denken aan op vakantie. Don't stop believing. Dat aan de andere kant van de berg het gras altijd groener zal zijn.

Don't Stop Believing. Journey Bass, de laatste. Het is 7:04. Hoogste tijd voor de grote om te gaan. Eten, zullen we maar zeggen. Wat eten we vanavond? Nou, het is vrijdag en ik had zo'n zin in vis en patat. Dus het wordt vis en patat. Ja, je bent dat gewend dat ik patat eet in de camper altijd, hè, als we op vakantie zijn. Soms lukt het niet helemaal, dan eten we pizza's ook afzien eigenlijk gewoon. Nee, maar helemaal niet. Door de week eten we altijd heel gezond, zeg maar 6 dagen per week. En 1 dag, dan doen we het iets minder gezond. Maar dat is na heel sterk aandringen van de groot bij zijn vrouw, de kok. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Blijf afgestemd op de 1395 onder andere. En ik zou zeggen, ik zie je maandag weer met de Easy Rock and Ballads van Rob.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. De 7 mannen zaten al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Ladies and gentlemen. Vrijdagavond. Lawrence and Paper.
14: My darling. there is nothing

0: en heren, mag u een fantastisch welkom heten. U bent live verbonden met De Loft in Laren. Met Thank God It's Friday. De kickstart van je weekend. Iedere vrijdag tussen 7 en 9. Super dat je hier bent. En vandaag, dames en heren. Ja, het was de internationale dag van masturbatie. En ja. Nog een internationale dag.
1: Eens met hamburgers, geloof ik.
0: Ja, met hamburgers. Ja, nou, daar konden we helemaal niks mee. Dus vandaag hebben we gekozen, dames en heren, op voorstand van Loris Kwaadvlieg, voor de meest invloedrijke muzikanten aller tijden. En de Rolling Stone, fameuze popkrant, zeg maar, brengt ieder jaar een lijst uit met de meest invloedrijke popmuzikanten. En daar gaan we de top 20 van draaien.
1: Ja, daar gaan we het over hebben.
0: De muziek die muziek altijd veranderd hebben.
1: Ja.
0: Aan stuurboord, Matt Fly, Mr. Draadnagel, Lawrence Kwaadvlieg. Hoe is het, Gozert?
1: Ja, goed. Ik ben blij dat het zonnetje weer een beetje schijnt. Want ik ben er zwaar zat van al die regenval.
0: Nou, en met jou de rest van Nederland, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ik ben zo blij, want de hele dag hebben we de deur open gestaan.
1: Heerlijk.
0: Ja. Live in onze man cave, dames en heren. Dit is de Loft in Laren. Geen weersin, onzin, waanzin. De gulle lach, thank God it's Friday. Straks om 8:30. Lawrence met het gedicht van de week. En natuurlijk ook in die weetjes en
1: pikante praatjes.
0: Live meekijken. Kijk in de Loft, doe je via onze Loftcam, schrijf aan onze Facebookpagina. Thank God it's Friday. Ja, sorry, er zit een berenhap in. Dus die komt even terug, de komende uitzending. En je bent live met ons verbonden. Maar, en straks nog muziek. Ik zei even, we hebben straks nog Buddy Holly, Led Zeppelin, Lou Reed, Marvin Gaye, Michael Jackson. Het wordt een top uitzending.
1: Dat denk ik. Dat denk ik.
0: Citaat van de week, dames en heren, is van George Michael. Verandering is een vreemde die je nog moet leren kennen.
1: Ja, inderdaad. Dat ben jij ook altijd.
0: In je broekje.
1: In mijn broekje. Er zit een Engelsman. En een Engelsman wonende in Amsterdam. Die is zwaar onder invloed van alcohol. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Een politieman houdt de auto aan en stelt zich voor en vraagt... Heeft u gedronken?
0: Maar mag geen naam hebben.
1: En met een dikke tong antwoordt de man... Yes, deze morgen is mijn dochter getrouwd. En ik hou niet van kerken. En dus ik ben naar het café geweest en heb enkele biertjes gedronken. Daarna, gedurende het banket, heb ik 3 flessen gekraakt. Een Corbière, een Minervois en een Fougère. Om te eindigen... Ja, die man was helemaal toeterlampion. Om te eindigen, gedurende het feest heb ik 2 flessen Johnny Walker... Black Label, zegt hij nog even bij. Keizer gemaakt, zegt hij.
0: Dat klasse.
1: Jazeker. Uiteindelijk antwoordt de agent geïrriteerd... Weet u wel dat ik politieagent ben en u tegengehouden heb voor een alcoholtest? En vol humor antwoordt de Brit. En u, weet u dat dit voertuig Engels is? Het stuur recht staat en mijn vrouw rijdt.
0: Ja. Thank God it's Friday, dames en heren. Zometeen de uitkomsten van de persconferentie. Die krijg je live van ons, dus daar hoef je niet naar te kijken. Je moet gewoon lekker blijven luisteren.

0: Charles staat in alle lijsten qua influencers. En dat is het thema van de uitzending. De mensen, mannen en vrouwen die de popmuziek het meeste beïnvloed hebben. Staat in alle lijsten van alle influencers. En dit was natuurlijk een van zijn bekendste nummers. Zo 1962, Hit the Road Jack in Thank God It's Friday, dames en heren. Het is 28 mei, de zon is gaan schijnen. Het is tijd voor de dag.
1: Ja, de dag is 28 mei en dat is de 148ste dag van het jaar in de Gregoriaans kalender. Hierna volgen nog 217 dagen tot het einde van dit jaar. Gaan we naar gebeurtenissen algemeen. In 1948, het tweede vliegtuigschip met de naam Karel Doorman wordt in dienst gesteld.
0: Waren er twee met dezelfde naam?
1: Ja, dat niet.
0: Oh nee, tweede vliegtuigschip.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. 1961, de Orient Express vertrekt voor de laatste maal uit Parijs. 1977, in de Amerikaanse staat Kentucky komen 165 mensen om bij de brand in de Beverly Hills Supper Club. 1987, de 18-jarige Duitse Matthias Roest landt met een spotvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Ik vond dat toen ook inderdaad heel erg speciaal.
0: Hij durft.
1: Je dat durft, joh.
0: Dan heb je wel ballen, hoor.
1: Vind ik ook. 1991, de tanker ABG Summer, de voormalige Atlantic Baron, explodeert nadat er ruwe olie in een ballasttank, terecht is gekomen. En gecorrideerde staalplaten langs elkaar schuren in slecht weer. Er vallen 5 doden en er komt 305.000 kubieke meter olie vrij.
0: Goedendag.
1: Dat is echt heel veel.
0: Ja, dat is veel.
1: Media 2011, de eerste uitzending van de 100% NL Top 10 op Radio Zender. 100% NL gaat de lucht in. In 2012, president Hugo Chavez van Venezuela heeft meer dan 3 miljoen volgers op Twitter. Wat hem de populairste Latijns-Amerikaanse politicus maakt op de berichtenservers. Oorlog 1568, Alfa-verband Prins Willem van Oranje. 1942, uit wraak voor de moord op Reinhard Heydrich vermoorden de nazi's in Tsjechoslowakije meer dan 1800 mensen. Dat is nogal wat, hè? Ja, dat staat echt niet vaak in de geschiedenis dat dit herhaald is of zo.
0: Nee.
1: Maar goed, het is te erg verwoord. Ja. Politiek 1993, Monaco wordt het 182e lid van de Verenigde Naties. En dan gaan we over naar wetenschap en technologie. 1913, 3 Fransen bereiken met een ballon als eerste een hoogte van meer dan 10.000 meter.
0: Een ballonnetje.
1: 10 kilometer hoog dus. 1932, de Amsterdijk wordt om 2 minuten over 1 middags gesloten. De Zuiderzee is nu het IJsselmeer. 1971, als laatste lancering van Mars 3. Het eerste ruimtevaartuig dat een geslaagde landing maakt op Mars. En let wel, 1971, hè?
0: Ik vind dat echt
1: heel knap.
0: Ja.
1: Want die computers die waren zoveel minder dan onze iPhone die we nu hebben.
0: Ja, we zijn naar de maan gegaan. Dus,
1: Mars is even een dingetje verder, zeg maar. Ja. Dat is 1 haltertje verder. Nou, ja.
0: Iedereen die van podcast houdt, ga even naar 13 Minutes to the Moon.
1: Oh, ja.
0: BBC podcast, die zegt zo fantastisch. Maar
1: waarvan?
0: Geheel terzijde.
1: De dag, 28 mei 2021, muziekweetjes. Vanaf 28 mei 1971 ligt Songs for Beginners, het eerste soloalbum van Graham Nash, in de Amerikaanse platenwinkels. Songs for Beginners komt op 19 juni 1971 de Billboard albumlijst binnen en haalt de 15e plaats. Als singles worden de nummers Simple Man en Chicago uitgebracht. Hoewel Chicago duidelijk als B-kant staat aangeschreven, wordt het nummer op de radio als A-kant gedraaid. Chicago bereikt in Nederland.

0: Nash en Chicago. Dames en heren, we hebben u verteld, wij zullen u live op de hoogte houden van de uitkomsten van de persconferentie die de minister-president en Hugo de Schoenen vanavond hebben gegeven. Dit is het nieuws. Bij blijvend dalende cijfers volgende week per 5 juni, dat is maandag.
1: Maandag.
0: Ja. Restaurants binnen mogen open met een beperking van maximaal 50 personen. Dat geldt ook voor het terras. Open tot 10 uur 's avonds. Cultuursector grotendeels open tot maximaal 250 personen. Sauna's, et cetera, open. Alles met één persoon per 10 vierkante meter. Clubs, discotheken en festivals niet. Die blijven dicht. Wel bijna overal toegangstesten verplicht. Dus een, ja, ofwel een vaccinatie, maar dat hebben we nog niet, dat vaccinatiepaspoort.
1: Nee.
0: Of een, een test. Videoschermen tijdens bijvoorbeeld het EK blijft verboden. Hè? Dus je kunt niet in de kroeg naar het EK gaan kijken.
1: Niet met
0: z'n allen,
1: nee.
0: Personeel in de horeca wordt aangespoord om 2 keer per week een zelftest te doen. Groepslessen sport binnen mogelijk. Jeugdcompetitie sport wordt opgestart.
1: Goed zo, dat is
0: nou. Oké, er zit.
1: Mag ook roeien?
0: Nee.
1: Dat zal wel niet, hè?
0: Nee, maar dat zijn allemaal van die oude.
1: Dat is buiten, hè? Dat mag niet.
0: Oude racistische kerels. En ja. Dat willen we allemaal niet met z'n allen, dus nee, dat gaan we ook niet doen.
1: Nee.
0: Dat, dames en heren, is de samenvatting van de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Schoenen. Nu terug naar de muziek. Bob Marley en The Wailers.
2: Het weekend begint met Lawrence en Wiebe. Thank God it's Friday.

0: geen reggae. Bob Marley en de Wailers. Dit was zijn grootste hit in Nederland. En dat was Stir It Up uit 1979 in... Thank God it's... Draadnavel, dames en heren. Lorenz Kwaadvlieg met ideetjes en
1: pikante praatjes. Ja, we gaan naar de week in de week deze week. Waar Wit-Rusland een vlucht heeft ge...
0: Ja,
1: Bob, en een belangrijk kopstuk van de oppositie gedwongen heeft te landen in Minsk. Journalist Roman Protasevits, die aan boord zat van het toestel, verbleef in ballingschap en riskeert in Wit-Rusland de doodstraf. Ja, het is toch een verhaal. Ik denk Rutte vond het ook niet zo leuk, hè, geloof ik.
0: Die was heel snel bij. Die documentaire bovenop en zei, fuck you.
1: Hij moet nog een keer balken laten zien, hè? Wie ook bal heeft laten zien is Lil Kleine. Die heeft losse handjes. Die zijn vriendinnen in elkaar beukten in de Spaanse pizza.
0: Ik ben wel klein met elkaar met die gozer.
1: Ja, zeker. Ik was er altijd al klaar mee. Want ik vind het klein.
0: Ik vond zijn muziek wel goed. Hij daagt uit. Maar je moet met je handen van mensen en zeker als man van vrouwen afblijven.
1: Ja, dat vind ik ook. Absoluut. Ja. Dat deed...
0: Vergelijk even lekker in elkaar timmeren.
1: Ja, het lijkt heerlijk. Ik zou zeggen, ga naar de stilteruimte en neem een yoghurtkuurtje. Fantastisch. Bankhelddekentje erbij en we zijn helemaal weer klaar. Paletti. Kaag en Rutte, die hadden het ook flink aan de haken.
0: Ja, City, hè? Die hadden City.
1: Over de Israël-situatie natuurlijk. Dus wat zou je daar nou van zeggen? Dat gaan we niet doen, want dat doen we niet in dit programma. Bondscoach Frank de Boer vergeet spelers te bellen die niet geselecteerd zijn van het Nederlands elftal, terwijl hij dat wel eerder op televisie vorige week zondag nog gezegd heeft dat hij dit zou doen en al gedaan heeft. Frank de Boer heeft daarom een klein schietgebedje gedaan om dit goed te maken. En hij zegt, lieve God, u heeft de afgelopen tijd mijn favoriete zanger Michael Jackson, mijn favoriete acteur Patrick Swayze, mijn favoriete actrice Farrah Fawcett en mijn favoriete entertainer Ramses Shaffi tot u genomen. Ik wil u alleen nog dit laten weten, dat Duitsland mijn favoriete elftal is.
2: Dank u. Heerlijk weekend. Here we go. Thank God it's Friday.

Onvoorstelbaar veel gedaan voor popmuziek, dames en heren. Niet alleen als pionier in rock'n'roll, maar hij heeft zoveel nummers geschreven die tot zelfs in de 80e jaren door andere mensen zijn uitgevoerd. Dit was een nummer uit de 50e jaren, moet je nagaan. Brown Eyed Handsome Man. Hij heeft heel veel nummers geschreven die door anderen zijn uitgevoerd. Het is een feest om naar te luisteren.

0: natuurlijk wel de Rolling Stone, de krant voorheen en later het online magazine. En die brengen eens in de vijf jaar een lijst uit, een aangepaste lijst, want heel veel mensen blijven er gewoon in staan, van de meest invloedrijke popmuzici. En Otis Redding staat daar echt stijf ook in de top 15. Want de man heeft veel betekend voor de popmuziek. Otis die dood is van het Philadelphia label. En thank God it's Friday, dames en heren. Waar het tijd is voor verheffing. U moet zich voorstellen, Lawrence Kwaadvlieg is een soort Mariette Hamer die de hele dag alleen maar maatschappelijk betrokken instituties ontvangt. En dan komt hij op vrijdagavond vertellen wat hij allemaal heeft geleerd.
1: Precies.
0: En dat doet hij in NW'tjes en
1: pikante praatjes, want dat klopt precies wat je zegt, Liebe. Want Spanje die komt met postzegels tegen racisme. Heb je dat gelezen?
0: Nee.
1: Ja, die hebben postzegels laten drukken tegen racisme. Dat is een ontzettend goede grap. Nou ja, grap, maar het is heel dom gedaan.
0: Maar de witste, hoezo dan?
1: De witste zegel is het duurst. Ja, serieus?
0: Waarom is dat een witte en een zwarte zegel? Zijn die
1: dan, en een bruine en een lichtbruine en een middelbruine.
0: Dat verzin je toch niet?
1: Nee, precies.
0: Ik heb helemaal niks met die shit, maar je gaat toch niet dan de witte zegel duur maken dan de zwarte?
1: Dat is de grap. En dat is grap. Dat is het ding natuurlijk. Het antiracisme, een antiracisme campagne van het Spaanse postbedrijf Correos valt in verkeerde aarde. Het bedrijf introduceerde de postzegels en huidskleuren. De witste zegel kost 1,60 €. De donkerste slechts 70 eurocent. Critici noemen de campagne ongevoelig. Nou. Ik voel hem wel, hoor. Hoe donkerder de postzegel, des te minder waard. Zo introduceerde het Spaanse postbedrijf de anti-racisme-campagne deze week in een persbericht. Er zullen dus meer donkere dan witte zegels nodig zijn om iets te versturen. Iedere brief en elk pakketje worden zo een weerspiegeling van de ongelijkheid die door racisme ontstaat.
0: Dus stel dat de zwarte zegel de helft waard is van de witte zegel, dan moet je dus wel twee zwarte zegels plakken om één pakketje. Ja, maar daarmee. Nou ja, oké, laat maar. Tegen zoveel domheid kan ik niet op.
1: Het is wel gebeurd.
0: Gaat het mij echt helemaal
1: fout. En het grappige is, ik heb ook een fotootje bij. Dan zie je de postzegels liggen. En het is echt, het slaat helemaal nergens op. De ene is licht, die is heel licht. En dan die kost 1,60 en die kost 1,50. En hoe donkerder ze worden, hoe goedkoper.
0: Ik vind,
1: heb je toch een verstand in je slipje?
0: Ik vind eerlijk gezegd dat we Thank God It's Friday ook wel wat meer diverser en inclusiever moeten maken.
1: Nou, misschien met een postzegel.
0: Nee. Is dat wat? Ik stel voor eigenlijk een sidekick.
1: Maxima wil ik dan.
0: Een non-binaire.
1: Maxima? Is dat wat?
0: Negerin. Nou ja, dat is non-binair. Dus
1: ja,
0: dat
1: kan mij mag het. Kan mij het schrijven.
0: En dan, een invalide, een Joods. En dan zijn we.
1: We kunnen alles wel nemen. Ja, hè? Wij zijn zo inclusief, joh.
0: De meest invloedrijke artiesten, dames en heren. Hier is Led Zeppelin.

0: Stone Top 100. Maar ja, zoveel uitzendtijd hebben we niet. Dus we hebben de 20 beste gepakt. Meest influence... Meester.
1: She's buying a stairway.
0: Ik wou zeggen de meest influenza. Maar dit is dan toch...
2: Ja.
0: De mensen die de grootste invloed hebben gehad op de popmuziek. Led Zeppelin met Stairway to Heaven in Thank God It's Friday. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hé, dames en heren. Ik knap er helemaal voor dit soort muziek. Weet je dat? Het is 8:10. Het is tijd voor animeetjes en verheffing en...
2: Pikante praatjes natuurlijk ook. Want ja, eindelijk mogen de fitnessruimtes open. Oh. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar de Nederlandse fitness-influencer Maxime van den Dijssel heeft op sociale media gedeeld...
0: Wie de neuk is dat?
2: Dat, ja, die ken ik niet, maar dit is een van de... Ja, dit is een fitness-influencer.
0: Ah, oh, oké. Okay.
2: Misschien dat...
0: Een soort Arie, die gozer van Neo, die...
2: Arie? Oh ja, zo'n type. Ja, zo'n type, ja. Okay. Ja. En die heeft een enorme scheet gelaten. In de gym. In de gym. Moet je je voorstellen, sta je daar.
0: Maar hoe dan?
2: Ja, hoe dan? Uit een broekje.
0: Wat ik me dan serieus afvraag... In deze pandemietijden zou een scheet ook besmettelijk kunnen zijn?
2: Nou, het is geen domme vraag, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar je weet het niet.
2: Als het boven eruit komt, ja, of onder eruit komt... kunnen er ook aerosolen vrijkomen natuurlijk.
0: Ja.
2: Nee, dan gaan we even navragen. Ik zal Rutte zo even bellen. Maar die scheet van de Nederlandse fitness-influencer Maxime stinkt zo erg dat iemand moest braken. En de gym moest worden geëvacueerd. Dus iedereen die rende naar buiten.
0: Nou,
2: en één vrouw ging over de nek.
0: Mag er wel een vorstelijke scheet zijn geweest?
2: Dat denk ik wel, ja. Maar goed, Maxime vertelde dat ze de dag ervoor was uitgegaan. Ze was daar op het terras gaan zitten en had flink wat gedronken. En na die drankjes had ze ook nog 2 paar kebabbroodjes naar binnen gewerkt. Dus...
0: Het is een dame dus.
2: Is een dame, Maxime. Oh, Maxime van Dijssel. Ik ken haar ook niet, maar...
0: Nee, maar meestal, de grote flatulaties komen toch van heren en niet van dames.
2: Ja, ja.
0: Die hebben altijd maar bescheiden poepjes.
2: Dat was het eerste wat ik las. Dat ik van, het is een vrouw.
0: Ja.
2: En Maxime besloot de volgende dag om extra calorieën te verbranden. En dat deed ze mee aan de spinning class natuurlijk. Ze liet een enorme scheet die zo erg stond aan de vrouw overgaf. En men besloot de gym te evacueren. Naar haar eigen zeggen dachten mensen in de sportschool dat de riolering niet goed werkte. Nee. Nou, dat klopt toch ook. Dus dat was het verhaal van Maxime.
0: Dit meen je niet.
2: De influencer, ja.
0: Zijn er ook beelden bij? Of,
2: Nee, helaas niet.
0: Nee, dat is niet.
2: Als dat toch was gebeurd, had ik gelachen.
0: Meestal de influencers te zijn van die opgespoten wijven.
2: Ja, die hadden we gepost. Ja, dat is echt geweldig geweest natuurlijk.
0: Ah, jammer. Nou, van Maxime de influencer met een scheet waardoor de sportschool gesloten moest worden.
2: Ja, naar buiten.
0: Is het maar een kleine brug naar Sam Cooke. A Wonderful World. Hit uit 86. No, no.

0: een, ja, je zou het niet zeggen, maar het is een belangrijke influencer geweest van popmuziek, dames en heren. Sam Cooke. Dit nummer komt uiteraard uit de 60 jaren, maar in 1986 werd het in één keer een hit, omdat het gebruikt werd tijdens een commercial van Levi's 501. En in één keer weer een enorme hit. En, maar Sam Cooke is een belangrijke influencer geweest van de popmuziek. En daar, dames en heren, gaat deze uitzending over. Althans, qua muziek, want voor de rest kent u die ingrediënten. Het gaat om de belangrijkste influencers van de popmuziek. Wie hebben wie beïnvloed en waarom? Nou, dit is er wel eentje, hoor. The Velvet Underground en Lou Reed en Walk on the Wild Side.
1: Holly

0: beetje lucht. Want tegenwoordig moet je natuurlijk... Hij zingt And the Color Girls Go. Tegenwoordig moet je natuurlijk zingen. En de meisjes van kleur zeggen... Dat
1: is wel, maar, ja. Dat zijn meer woorden, maar ja.
0: Ja, maar wel gedoe, wel gedoe. Lou Reed, dames en heren. En natuurlijk de Velvet Underground. Als grote beïnvloeder van popmuziek uit 1973. Walking the Wild Side In. Thank God it's Friday. Wist jij trouwens? We hebben natuurlijk vandaag is het onderwerp... Lawrence Goudvlieg, draadnagel. Wist je dat... het onderwerp is natuurlijk de grootste beïnvloeders der popmuziek. Nou, daar mag Bob Dylan natuurlijk wel dik onder geschoven worden. Ja. Die is deze week 80 geworden.
1: Ja, dat zou ik niet zeggen.
0: Unfucking believable, hè? Die gozer die is er gewoon nog.
1: Die is zo lang al bezig.
0: Ja.
1: Ik vraag hem af of hij nog op gaat treden. Ik denk het wel.
0: Dat weet ik niet.
1: Met zijn songs kan je nog wel even staan op het podium, denk ik.
0: Nou, hij zingt al 20 jaar zo vals als een kraai. Ja. Maar hij staat nog wel steeds. Ik weet niet of hij nog steeds optreedt. Daar moet ik van af.
1: Je hoort ook nog niet, je hoort ook niks meer.
0: Nee,
1: maar ja, 80. Ja, nee. Ja. Maar lekker achter de gladiooltjes, denk ik. Of
0: dus
1: zo.
0: We zijn wel lekker actueel, zeg maar.
1: Ja. Nou, inderdaad, dat is waar.
0: Ja. Dat wil ik maar even zeggen. Dames en heren, helemaal terug naar de roots van de popmuziek. Naar de roots van de rock and roll. Wat kwam er naar de jazz? Eens was daar rock and roll. Met Little Richards.
2: Je weekend is leuker. Met Lawrence en Wiebe. Thank God it's Friday. Go to town!

onvoorstelbaar als je daar nu aan terugdenkt. De allereerste rock'n'roll. En dat werd verguisd, dames en heren, in de Verenigde Staten. My Little Richard Day It. Van het album Here's Little Richard. Long Tall Sally. And thank God it's Friday. 7 minuten voor 8 is het. Op stomende 8 uur. De 20 meest invloedrijke muzici op de popmuziek. Die staan centraal vandaag. En thank God it's Friday. En deze man is er absoluut één van. Hier is Marvin.

0: Ja, kan even lekker twerken op het balkon hier.
1: En de buren eten buiten, hoor ik net.
0: Ja, kan mij dat nou schelen?
1: Ja, het kan niet schelen.
0: Wat een leuk. Dit is helemaal niks. Dames en heren, mag ik u een onvoorstelbaar welkom heten. U bent live verbonden met de Loft in Laren. Dit is Thank God It's Friday. Vandaag centraal de meest invloedrijke muzikanten volgens de Rolling Stone. Dus nou, gezaghebbende krant. Die de muziek van altijd veranderen. Als super, dames en heren. Madfly, Draadnagel, Kwaadvlieg. Jongen, hoe nog is dit dan met je? Shake your money maker. Ja.
1: Was je daarmee bezig? Maar ja, ja.
0: Oh, was je daarmee bezig?
1: Ja.
0: Ja, ik was even met de uitzending bezig. Ja, sorry, ik bedoel...
1: Ja.
0: Shake your money maker.
1: Dat is een rare zin eigenlijk, hè? Shake your money
0: maker. Ja, dat noemen ze money maker. Die billen. Straks in deze uitzending, dames en heren, nog muziek van The Beach Boys, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix en The Beatles. Wat kan ik u vertellen? Beter dan dit gaat het niet worden. Live in onze mancave. Dit is de Loft in Laren. Geen weerzin, onzin, waanzin, de gulle lach. Dit is Thank God It's Friday. Zometeen om 8:30, het gedicht van de week natuurlijk. Uit de torenkamer van Lawrence in Muiden. En uiteraard ook in de weetjes en
1: pikante praatjes.
0: Nou, live meekijken doe je via het Loftcamp, waar het je ook al meegekregen.
1: Ja, of Radio Simmeries, of via alle andere zelfs wel bij aangesloten zijn.
0: Ja, precies.
1: Zou wel gezellig vinden.
0: Toch wel weer heet in de studio, hè?
1: Ach, bijtschaart. Ik loop helemaal te stoppen in mijn broekje.
0: Ja, heb jij een olie gekoeld in mijn kruisje niet in?
1: Nee, vergeten.
0: Oh, ja, een beetje dom.
1: Dit verhaal gaat over een juffrouw die voor de klas staat. Dat is altijd leuk, hè, juffrouw die voor de klas staat.
0: Vind ik altijd leuk. En dan komt Jantje.
1: En ze zegt, jongens... Een raadseltje. Hoe krijg ik 2 gaten in 1 gat? En Marietje zegt, terwijl ze met haar duim en wijsvinger een ringetje maakt en kijkt en om haar neus doet. Kijk, zegt ze, juf, ik kan het. En ze houdt haar hand, haar vinger zo rond de neus. En, dat doet ze goed. Goed zo, zegt de juf. Fantastisch gedaan. En dan komt Jantje natuurlijk. Hè. Altijd Jantje. Echt ongelooflijk. Een boef is het ook. Juf, weet je hoe je 6 gaatjes in 1 gat krijgt? Zegt de juf, nee Jantje, hoe moet dat dan? Zegt Jantje, nou, dan moet je een blokfluit in je poes stoppen. Zegt de juf, Jantje, en nou eruit! Deze taal wil ik je niet horen. En trouwens, een blokfluit heeft 10 gaatjes. Zegt Jantje, ja, maar ik kan toch niet weten dat u me er helemaal in kunt stoppen?
2: Je weekend is leuker met Lawrence en Wiebe. Thank God it's Friday.
0: Kabouter, prikkenpraat, kabouter, prikkenpraat.

0: Franklin, de Beatles en zelfs Jimi Hendrix. Maar dit is de bakermat van de rock and roll. Chuck Berry en Johnny B. Goode in Thank God It's Friday. Dames en heren, al waar het 28 mei alweer is, de lente is ingetreden. Tijd voor de dag.
1: De dag. En de eerste geborene was in 1371. Dat was Jan zonder Vrees.
0: Ook Jan zonder Vrees?
1: Jan zonder Vrees.
0: Daar zijn er ook boeken over geschreven?
1: Ja, heel veel. Ik zat me af te vragen net van wie was het eigenlijk? Maar ja, bang is hij niet, denk ik. Denk je nou?
0: Nee,
1: dat dacht ik niet. Hij heet eigenlijk Jan van Bourgondië, heet hij eigenlijk. Maar goed, 1738. Jozef Ignaz Guillotin. Ja,
0: daar denk ik nog vaak aan.
1: Van de guillotine is dat.
0: Dat
1: is een Frans arts. Frans arts heeft de guillotine ontworpen. Joseph Ignaz Guillotin. En dat heeft hij gedaan, weet ik, omdat hij het, om het wat humanistischer te maken.
0: Nou, voor die tijd werd iedereen opgehangen.
1: Of al gevierendeeld.
0: Dus dat was in die tijd wat humaner, maar om te zeggen dat het een feestje was, nee.
1: God, ze alle kijken ook natuurlijk. Bah, niet te denken. 1908, Ian Fleming, de Brits schrijver. Overleden 1964. Ian Fleming heeft ook de
0: James Bond.
1: James Bond, hè? Ja, natuurlijk. Ja. 1934, Bram van der Vlucht, Nederlands acteur. Die is vorig jaar overleden. Hij was de Sinterklaas. De Sinterklaas van Nederland. De echte Sinterklaas. 1944, Rudy Giuliani. Amerikaans politicus.
0: Rudy Giuliani.
1: Dat is er toch eentje, hoor. Ja, dat is maar ook één. 1948, Wil Hartog.
0: Ja, dat weet ik nog wel. De motorcoureur.
1: Ja, Wil Hartog. Ja. Die lange lijst was dat toch niet.
0: Hoe heet hij nou ook alweer? Die heeft grote motorraces gewonnen.
1: Ja, zeker.
0: Maar hij was toch vooral op de zijspan?
1: Nee, niet de zijspan. Dan hebben we nog, ja, weet je wie ook vandaag jarig is? Dat is echt van jou. En maar ik weet dat jij nog weg moet straks. Dus naar Kasia. Die moet jij vanavond. Nou, Longren is vandaag ook jarig. 67
0: Kasia
1: jaar.
0: Kasia Longren?
1: Ja, die is
0: ik ben uitgenodigd. Een dolle boel.
1: Wordt een ontzettend dolle boel. 1972, Michael Bogert, Nederlands wielrenner natuurlijk. En presentator Reuter. Gaan we over naar de overledenen op deze dag, 28 mei. 1787. Leopold Mozart, 67 jaar geworden, Oostenrijks violist, muziekleraar en uiteraard de vader van Mozart, de echte Mozart. 1949, Annie Brontë, Brits schrijfster, ook de zus van. En in 1872, Sophie van Beieren, aartshertogin van Oostenrijk. En in 1968 overleden, Kees van den Dongen, 91 jaar geworden, Nederlandse kunstschilder. Gaan we over naar de muziekjaren op 28 mei 1940. Hans Dulfer is vandaag jarig. Gefeliciteerd Hans, saxofonist in Nederland. En 1944, Gladys Knight van Gladys Knight en de Pips. Ja, fantastische plaat Midnight Train. 1945, John Fogerty van CCR. En met het bekende nummer Have You Ever Seen the Rain. 1946, Jack Herb.
0: Jacques Herb.
1: Is toch een brede Brabander?
0: Ja, nee, dat is een Belg.
1: Oh, ik vind het zo'n vreselijke plaat.
0: Fantastisch.
1: Ik krijg
0: het. Ik glijd erop.
1: Dat gaat van mij niet goed. Dan moet ik echt een bankhuildekentje erbij nemen. 1962, Roland Gift van de Fine Young Cannibals. En 1968, Kylie Minogue. Ja, die kleine Kylie.
0: Lekkerste billen van het westelijke overkomst.
1: Nou, en de rest.
0: Fucking hey. Echt. Oh man, als ik die billen zie, dan
1: word je... Billetjes, hè? Ze is heel klein, hè? Ze is piepklein.
0: Ja, maar ik heb allemaal kleine handjes.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik heb er een keer ontmoet.
0: Heb jij er een keer ontmoet?
1: Ja, in Londen.
0: Oh ja?
1: Ja, ik was er voor het andere. Dat kwam ze binnenlopen en ik...
0: Lekker.
1: Tering, hey. 1981, Mark Fihili van Westlife. Die ken ik niet. Ken je dat? Nee, ken ik niet.
0: Ken je?
1: Ja. 1984, Spike. Dat is Frans van Soest van Direct. Hij speelt de gitaar. En 1945, John Fogerty.
0: Van Creedence Clearwater Revival. Thank God it's... I put a spell on you.

0: dames en heren, is er een persconferentie geweest van de Nederlandse regering. En daar hebben we u van op de hoogte gehouden. En we hebben nog een update. I put a spell on you van Creedence Clearwater Revival.
1: Thank God it's Friday.
0: Later in de persconferentie is bekendgemaakt dat de versoepelingen van de derde week in juli in principe kunnen worden vervroegd naar 30 juni. You know. Maximaal 100 mensen in zalen, in restaurants, cafés en theater. Maar vaccinatiebewijs geldt dan als toegangstest. Thank God it's Friday, dames en heren, met de belangrijkste influencers in de popmuziek. Zometeen het gedicht van de week. Maar eerst.

0: deze muziek de grootste influencers, zoals tegenwoordig heet. Mensen van invloed op de popmuziek. De influencers op popmuziek. Stevie Wonder is daar natuurlijk één van namens het Motown label. Uit 1973, Superstition in Thank God It's Friday! Nummers. Heb jij dat niet?
1: Ja.
0: Ik
1: natuurlijk.
0: Ja, maar heerlijk, man. Oh, wat geweldig. Superstition. Dank je wel, dames en heren. Het is 6 minuten voor 8:30. Dus tijd voor verheffing. Tijd voor weetjes en
1: pikante praatjes. Ja, we gaan naar het wetenschapsweetje van de week. ja, die hebben we iedere week wel, de wetenschapsweetje. Ja, ja, ja, ja. Om de luisteraartjes eens even bij te praten. Ja, ja, ja. In de verheffing die wij al kennen. Maar vandaag is het, Wiebe, lange vinger, grote testicles. Dus, ja.
0: Een lange vinger?
1: Dat gaat niet voor mij dan.
0: Testicles?
1: Ja, dat staat hier, hè.
0: Wat is een lange vinger?
1: Ja, ja. Zuid-Koreaanse wetenschappers ontdekten dat er relatie is tussen de lengte van de ringvinger.
0: Je ringvinger. Ja, ja,
1: en de omvang van testicles.
0: Oh ja?
1: Ja, hoe langer de ringvinger, hoe groter de ballen, zeg maar. Ja, om het zo baas uit te drukken.
0: Oké.
1: Okay. Ze ontdekten dit toen ze 172 landgenoten de maat namen. Mag je vinger even zien? Ja, doe je broekje maar naar beneden.
0: De Aziatische aangelegen mensen een kleine jonge heer hebben.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog nooit in mijn mond gehad. Ik heb geen enkel idee.
0: Maar ik bedoel, Europeanen zijn, hè, de blanke Europeanen.
1: Zware schapen?
0: We zijn gemiddeld schapen. En natuurlijk
1: De showmeneer van de Aziaten is een beetje uitgevallen, zeg maar.
0: De meer van kleur uit Kenia, die loopt met zo'n tolly.
1: Hoe kan dat eigenlijk, hè?
0: Ja,
1: dat zeggen ze.
0: Ja, maar iemand uit Kenia rent toch harder dan mij. En
1: dat bengelt waarschijnlijk, want die hebben geen goede onderbroekjes, denk ik. Dat hangt dan maar wat.
0: Wij zijn gemiddeld geschapen, dus zeg maar als man. Ja. Maar goed, gaat door met je verhaal.
1: Ja, de onderzoekers verbonden aan de urologieafdelingen van 2 Zuid-Koreaanse universiteitsziekenhuizen onderzochten mannen tussen 20 en 69 jaar oud die voor een behandeling op hun afdeling waren. Hun vingers en ballen werden gemeten en daarna werd er gekeken welke verbanden er gelegd konden worden. Ja, niet verbandjes, maar de verbanden. Er bleek geen verband te zijn tussen de omvang van testicles en bijvoorbeeld leeftijd of lichaamslengte. Ja, dat weet ik natuurlijk alles van. Uit eerdere onderzoeken kan worden opgemaakt dat de omvang van de testicles iets zegt over de vruchtbaarheid van de man. Hoe groter de ballen, hoe meer zaad hij produceert en hoe meer kinderen hij dus kan maken.
0: Kabouter.
1: Nou ja, weet je, Wiebe, wij twee, dat weet ik toevallig, wij hoeven maar te kijken.
0: Ja,
1: en de dames.
0: Dat
1: hebben we allebei, hè? Ja. Mannen die benieuwd zijn. Mannen die benieuwd zijn. Hoe zij ervoor staan moeten staan, natuurlijk. Hoe zij ervoor staan, kunnen hun hand plat op tafel leggen en zelf even kijken. Wanneer de ringvinger langer is dan de wijsvinger, heeft de man in kwestie een paar flinke jongens in de onderbox. Mannen en vrouwen met lange.
0: Wanneer je ringvinger kleiner is dan je. Wijsvinger?
1: Wanneer de ringvinger langer is dan je wijsvinger, heeft de man in kwestie een paar flinke jongens in zijn onderbroekje. Ja, daar staat hij.
0: Maar hij is wel langer.
1: Ja? Jij denkt hem langer, dat is het. Weet je wat, we kunnen het toch gewoon laten zien allemaal, kan ook. Mannen en vrouwen met langere ringvingers zouden volgens eerdere onderzoeken sowieso aantrekkelijker zijn voor het andere geslacht. Deze mensen hebben meer symmetrische gezichten dan types met lange ringvingers. En symmetrie staat voor goede genen. En goede genen zorgen voor een gezond nageslacht.
0: En een fantastisch seksleven.
1: Dat
0: willen we maar even gezegd hebben, dames en heren. De beste muzici, zometeen het gedicht van Lawrence. Maar eerst naar de allerbeste.

0: Er is veel discussie over wat het beste nummer van de Beatles ooit geweest zou zijn. Is het Strawberry Fields Forever? Is het A Day in the Life van Sgt. Pepper? Ook geschreven door dezelfde John Lennon. In ieder geval is het Hey Jude van Paul McCartney. Het is wel een fantastisch nummer. We draaien het van het album wat geremixed is 5 jaar geleden door de zang van George Martin.
1: Prachtig. George Martin, ja, dat was hem.
0: Ja. A Day in the Life van The Beatles. Dames en heren, thank God it's Friday. Het is 8:30 geweest. En dat betekent tijd voor een teder moment. En thank God it's Friday. Kwaadvlieg. Gedicht van de week. Het recept, dames en heren, is bekend. Iedere week sluit Lorenz zich op in zijn torenkamer in Muiden. En wordt de draaibrug in tegengestelde richting van het verkeer gedraaid. Net zo lang tot hij klaar is met zijn gedicht. Want zo rolt Muiden. Zo rond Lorenz. Het is poëzie en het bestaat uit korte teksten met vaak een diepzinnige betekenis. Meestal zijn de regels op een bepaalde manier rijpend, maar het is niet noodzakelijk. Dit gedicht, dames en heren, heet De Verandering.
1: Tranen van afscheid en tranen van vreugde. Nieuwe vleugels doen wonderen. Laten we het moment nemen en opnieuw wegvliegen. En zoeken naar ongekende mogelijkheden. We zijn vogelvrij en legen onze koffers. Vullen de schappen en onze gedachten met frisse moed. De ommezwaai geeft nieuwe kansen. Stemmen zullen klinken als vanouds. Nieuwe, verfrissende, gebaande paden zullen we gaan bewandelen. Waar muziek de modulator is van melancholie en blijmoedigheid.
0: Gedicht van de week. And thank God it's Friday.

0: stemmen boven elkaar de oudste heren. Probeer het maar eens te doen. De Beach Boys deden het in 1966. Grote invloed op de popmuziek. Sloop John B. En thank God it's Friday, dames en heren. Het is 21 minuten over 8. Dat betekent 19 minuten voor 9. En dat betekent ook tijd voor eventjes en
1: pikante praatjes. Ja. Ja, we gaan van de vingers in relatie tot de testicles van de man naar dat een hoogleraar professor Anderson zei in haar boek: een orgasme werkt net zo goed als medicatie tegen migraine.
0: Ja. Nou, is dat geen grap.
1: Ja, maar, ik vertel geen grap.
0: Dat is geen grap. Ik heb ooit een dame gekend die als die heel erg
1: gruizig was?
0: Van hoofdpijn had.
1: Ja.
0: Nou ja, en dan is het over.
1: Ja, dat kan het. Ja, ik geloof er wel in, hoor. Dat bepaalde stofjes waarschijnlijk vrijkomen. Ik heb geen... Ja. Een orgasme is het beste gevoel wat er bestaat, staat hier. De sensatie is simpelweg onbeschrijfelijk. Deze 5 tot 22 seconden zijn een gruwelijke rush. En daarna voel je jezelf super chill. Het gekibbel van een kwartier geleden doet er niet meer toe. Nu, net toen we dachten dat er geen positief nieuws meer zou komen, heeft een nieuw onderzoek aangetoond dat een orgasme effectief migraine kan genezen. Hier, daar gaan we al.
0: Oh.
1: Ja, dat is toch veel mooier. Een orgasme in plaats van medicijn tegen migraine. Dit is natuurlijk geweldig nieuws. Het is nog een reden dat je als een Duracell konijntje tekeer kan gaan. Uit onderzoek van Durham University bleek dat de toename van serotonine, dat was het woord, serotonine, in de hersenen...
0: Serotonine.
1: Ja, zeg ik.
0: Ja.
1: In de hersenen vergelijkbaar is met het effect van medicatie. Elke keer als je klaarkomt, krijg je een golf van gelukkige chemische stof binnen. Deze zorgt ervoor dat migraine als sneeuw voor de zon verdwijnt, zoals professor Elissen deze bevindingen toonde in haar boek Splitting the Inside Story on Headaches. Ja, dat is toch wel een ding waar we nog even over moeten, thuis even moeten, over moeten hebben. Hè?
0: Heb je pijn in je hoofd?
1: Nou, dan ga ik uitprinten.
0: Splinterde pijn in mijn hoofd.
1: En dan douw ik dit onder de neus, dit stukje.
0: Heb je pijn in je hoofd? Of nee, in je hoofd of niet?
1: Ik niet, hoor.
0: Nee? Oh, dan wel. Jammer. Anders heb ik namelijk een hele goede remedie voor je. Nou, de artiesten die het meest influentieel zijn geweest in de popmuziek. Ja, daar kom je natuurlijk ook uit bij de Rolling Stones.

0: ik weet niet wat het met jou is, maar ik weet ook niet hoe het met u is, luisteraar, lieve luisteraar. Ik vind dit nummer dus echt pure porno, hè. Dit vind ik echt zo geweldig, jongen. Die piano, ta-na-na-na.
1: Ja, dit is een aanstekelijk nummer, vind ik dit.
0: Ik vind het echt wel. Let's spend the night together. En eindelijk, weet je, to cut a long story short. Uiteindelijk betekent het gewoon... Gewoon leuker.
1: Ja.
0: Eigenlijk
1: wel, maar ja, een beetje, ja.
0: Het is zo mooi. Stones, dames en heren. Rolling Stones uit 1967. Grootste hit in Nederland. Let's spend the night together. In Thank God It's Friday. Al waarbij vandaan de... Nou ja, de grootste beïnvloeders van popmuziek... belichten en draaien. Ja, en dan mag natuurlijk één iemand niet ontbreken. Wie is er deze week jarig geworden, Lars?
1: Dat is Bob Dylan, hè?
0: Ja, is Bob. Nest.
1: Maar liefst 80 jaar geworden.
0: 80 jaar. Maar ik denk dat dat wel de grootste beïnvloeder van de popmuziek is.
1: Ja, met de Beatles eigenlijk.
0: Met de Beatles. Het goede nieuws, die komen ook nog. Die is al geweest trouwens.
1: Ja.
0: Maar is Bob Dylan. Dit is denk ik wel zijn belangrijkste nummer.

0: kan lullen wat je wil, dames en heren. Maar ik denk dat de artiest die de grootste invloed op de popmuziek heeft gehad, moderne popmuziek, Bob Dylan is geweest. His Bobness. Hij is deze week 80 geworden.
1: Ja.
0: En the times are changing. Dat is toch... Ja.
1: Dat kan je altijd draaien, hè?
0: Nou, dat doet wel iets aan mijn broekje, moet ik je zeggen.
1: Oh, nee.
0: Vind je het?
1: Hmm.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Het wordt tijd voor... Het wordt tijd voor verheffing. Nou, Bob Dylan moet je altijd natuurlijk wel even een tandje bijzetten. Dus tijd voor innoetjes en...
1: Pikante praatjes. Over het in je broekje, dat in je broekje wel
0: in je broekje.
1: Begon. Ja, van grote testicles en lange ringvingers naar orgasme tegen migraine gaan we naar orale seks en dat kant op een miskraam. Hoe weet je die? Ja, dat is wel wetenschappelijk vandaag.
0: Ah, ik vind mooie kringen. Die wetenschappelijk. Van mij over.
1: Hij is rond.
0: Ja, nou, ga je gewoon.
1: De bal is rond. Vrouwen die geregeld orale seks hebben met hun mannelijke partner lopen minder kans op een miskraam. Met die opmerkelijke ontdekking komt het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, in ons eigen land, in Leiden. Vooral vrouwen die vaker een miskraam hebben gehad, doen er goed aan om wat vaker hun mond te houden. Al dus de onderzoekers. Ik dacht juist dat je dat is niet... Nou, maar goed. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat nou, hè? De onderzoekers denken dat de lichamen van de vrouwen door de orale seks worden blootgesteld aan de voorvocht van de aanstaande vader. Wat een tekst allemaal. Daar zitten antigene stoffen in die een reactie van het afweersysteem opwekken, waardoor door de vrouw antistoffen worden aangemaakt. Zou kunnen. Inderdaad. Zo wendt het lichaam van de moeder aan de antigenen van de vader en gebeurt hetzelfde met haar embryo op het moment dat ze zwanger wordt. Het resultaat is dat de vrucht minder vaak een schok zal ondergaan als het in aanraking komt met antigenen van de vader. Daardoor komt het minder vaak tot de miskraam.
0: Ja,
1: we hebben de mannen een excuus, hè? We hebben weer een excuus erbij.
0: Mooi. Nee, hoezo excuus? Ik bedoel, beter voor de vrucht.
1: Ja, het is echt beter voor de vrucht.
0: Ja,
1: uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat orale seks ook het afweersysteem van de vrouw kan verbeteren. Kijk, nog beter. Alleen zijn vrouwen die veel van dit soort seks hebben avontuurlijker op allerlei gebieden en zorgen ze minder goed voor hun lichaam door drugs en alcohol te gebruiken. Dat is dan weer minder.
0: Dat wel.
1: Ook hebben ze meer bedpartners dan vrouwen die hun mond houden.
0: Heb je daar adressen van?
1: Zeg je?
0: Heb je daar adressen?
1: Ja, hele lijst.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Ik ken ze wel, hoor.
0: Oh, die wil ik wel.
1: Ja, niet voor de radio, maar ik zal ze straks even doorbelen.
0: Ach, ik heb nou zin.
1: Komt helemaal goed.
0: Ja. Dus, maar ga door met je wetenschappelijk...
1: Nee, dat was het wetenschappelijk verhaal.
0: Oh, dat was
1: ja, je moet je goed luisteren. Nee, dat is... Het einde zat er al in. Anders neem je een bankhouddekentje en dan ga je lekker achterover zitten.
0: Nou, dames, u weet het. Kabouter Priekenpark en Slik. Thank God it's Friday met de belangrijkste artiesten aller tijden die van invloed zijn. Hier is Jimi Hendrix.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zo veel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: De
3: webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
13: T-shirts, mokken, posters, pennen.
3: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

These boots may take me

0: IOC Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, er kunnen vooral in het oosten nog flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk ook met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar 1 graad of 8 in het noorden en 18 in het zuiden. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: 10 jaar.
3: naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman van 56 miljard euro afgewezen. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten.

0: Westen. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Kom, waar is een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow? Venroy Caravans de Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wel staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tourcaravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Venroy Caravans. Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.